0: Radio voor Alarm.
1: Mijn naam is Jean-Michel.
2: De heer Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas hier, van Lars Vegas Trio.
5: De heer Emons Möller.
6: De heer hier, Nack.
7: De heer Helene Sjöholm. En du lyssnar på Malmökanalen.